0: Toen jij nog om mijn hand vocht, toen probeerde je ook altijd indruk op mij te maken met je voeten.
1: En jij zei altijd dat ik de beste danser was die je kende.
0: Ja, ik wilde je niet beledigen.
1: Toen was je dus ook al niet eerlijk tegen me.
0: Oh, Leontes!
2: Dansen tot de morgen maken, ons geen zorgen, alle zorgen bewaren we tot morgen. Dansen alsjeblieft.